0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

beste uit 60 jaar popmuziek. Dat hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

Zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes, U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes, U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL Rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: VZW Moeders voor Moeders wil tegen de start van het nieuwe schooljaar 1000 boekentassen en sportzakken inzamelen voor kwetsbare gezinnen. Daarom roept de organisatie op om kwalitatieve en herbruikbare boekentassen, rugzakken en sportzakken te doneren, want voor veel gezinnen is een nieuwe schooluitrusting moeilijk betaalbaar. Ook andere schoolspullen en turnpantoffels zijn erg welkom. Donateurs mogen de tassen daarom gerust vullen met extra schoolmateriaal. Eind augustus organiseert Moeders voor Moeders een speciale markt waar kinderen zelf een boekentas kunnen kiezen. Waar je het schoolgrief kan afgeven of naar waar je het kan opsturen, vind je op de site van de VZW, moedersvoormoeders.be. De Universiteit Antwerpen moet tegen 2030 in totaal 14 miljoen euro besparen. Dat is nodig door de besparingen van de overheid, stijgende loonkosten en investeringen in gebouwen. Gisteren besliste de Raad van Bestuur wat er precies zal gebeuren in de verschillende faculteiten en diensten. Medewerkers die vertrekken zullen niet altijd worden vervangen. Er komen minder gastprofessoren en sommige onderwijsprogramma's worden herschikt. Ook mini-sabbaticals voor professoren verdwijnen. Aan de bacheloropleidingen wordt niet geraakt. Voor enkele masteropleidingen en afstudeerrichtingen die onder druk staan, zoekt de universiteit naar alternatieven. De besparingen worden stap voor stap ingevoerd over meerdere jaren. Volgens de universiteit moet dat de impact op studenten en personeel zoveel mogelijk beperken. Inwoners van Antwerpen kunnen tijdens deze hittegolf terecht op koelte plekken, zoals parken, bibliotheken, dienstencentra, zwembaden en speelfonteinen. Het zwemdok aan het Bonaparte Dok krijgt extra openingsdagen en de buitenpaden van sportoase Grootschijn blijven langer open. De stad volgt daarnaast de waterkwaliteit van de speelfontein in Parkspoor Noord extra op. Tegelijk blijft Antwerpen investeren in een hittebestendige stad. Dat betekent meer groen en schaduw.

Vandaag wordt het nog heter, bij maxima rond 37 graden of lokaal nog wat warmer. Morgen is het de hele dag zonnig en haalt het kwik 38 à 39 graden. Plaatselijk is 40 graden niet uitgesloten. Tegen de avond kan het onweren. Ook zaterdag koelt het nauwelijks af en kan het opnieuw 38 graden worden. De kans op onweer neemt dan wel gevoelig toe.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Inwoners van Antwerpen kunnen tijdens deze hittegolf terecht op koelte plekken, zoals parken, bibliotheken, dienstencentra, zwembaden en speelfonteinen. Het zwemdok aan het Bonaparte Dok krijgt extra openingsdagen en de buitenbaden van sportoase Grootschijn blijven langer open. De stad volgt daarnaast de waterkwaliteit van de speelfontein in Parkspoor Noord extra op. Tegelijk blijft Antwerpen investeren in een hittebestendige stad. Dat betekent meer groen en schaduwrijke plekken, ontharding en slimme wateropvang om de gevolgen van extreme hitte en droogte zoals nu op lange termijn te beperken. VZW Moeders voor Moeders wil tegen de start van het nieuwe schooljaar 1000 boekentassen en sportzakken inzamelen voor kwetsbare gezinnen. Daarom roept de organisatie op om kwalitatieve en herbruikbare boekentassen, rugzakken en sportzakken te doneren, want voor veel gezinnen is een nieuwe schooluitrusting moeilijk betaalbaar. Ook andere schoolspullen en turnpantoffels zijn erg welkom. Donateurs mogen de tassen daarom gerust vullen met extra schoolmateriaal. Eind augustus organiseert Moeders voor Moeders een speciale markt waar kinderen zelf een boekentas kunnen kiezen. Waar je het schoolgrief kan afgeven of naar waar je het kan opsturen, vind je op de site van de VZW, moedersvoormoeders.be. Woonhaven en Stad Antwerpen bereiden een grootschalige vernieuwing voor van de sociale woonwijk Prekers in Sint-Andries. De 305 woningen voldoen niet meer aan de huidige energie- en woonnormen. Vanaf volgend jaar wordt een masterplan uitgewerkt. Daarbij blijft minstens het huidige aantal sociale woningen behouden, met extra aandacht voor grotere gezinnen. De plannen gaan verder dan alleen renovatie. Ook de publieke ruimte en de leefbaarheid van de buurt worden onder de loep genomen. Daarnaast zal men onderzoeken of omliggende sociale woonblokken mee opgenomen kunnen worden in het project. Men kijkt ook naar een betere aansluiting met buurtvoorzieningen, zoals Costa en het Kattenbosje.

Zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurn er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes, U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen. Op zondag 5 juli kan je deelnemen aan een begeleide wandeling door de bloementuinen van het Rivierenhof in Deurne. De rondleidingen starten om 10 uur en om 14 uur en duren telkens 2 uur. Gids Dirk Chevalier neemt je mee langs onder andere de Blauwe Regentuin, de Azalea-tuin en de Rozentuin. Onderweg leer je meer over de opbouw van de tuinen en de verschillende plantensoorten. Ideaal dus voor tuinliefhebbers en natuurliefhebbers. Op zondag 5 juli in het Rivierenhof.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Woonhaven en Stad Antwerpen bereiden een grootschalige vernieuwing voor van de sociale woonwijk Prekers in Sint-Andries. De 305 woningen voldoen niet meer aan de huidige energie- en woonnormen. Vanaf volgend jaar wordt een masterplan uitgewerkt. Daarbij blijft minstens het huidige aantal sociale woningen behouden, met extra aandacht voor grotere gezinnen. De plannen gaan verder dan alleen renovatie. Ook de publieke ruimte en de leefbaarheid van de buurt worden onder de loep genomen. Daarnaast zal men onderzoeken of omliggende sociale woonblokken mee opgenomen kunnen worden in het project. Men kijkt ook naar een betere aansluiting met buurtvoorzieningen, zoals Costa en het Kattenbosje. Stad Antwerpen neemt extra maatregelen om inwoners te beschermen tegen de hittegolf. Organisatoren van evenementen moeten zorgen voor voldoende schaduw, drinkwater en zonnecrème. Sporthallen worden extra opgevolgd en kunnen tijdelijk sluiten als het binnen te warm wordt. Ook de Sinksefoor past de openingsuren aan en opent de komende dagen later op de dag. De afvalophaling start vroeger. Recyclageparken sluiten vandaag en morgen al om 16 uur. Ook scholen, kinderopvang, opvanglocaties en woonzorgcentra volgen aangepaste hitteplannen. De stad roept iedereen op om voldoende water te drinken, verkoeling op te zoeken en extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen. VZW Moeders voor Moeders wil tegen de start van het nieuwe schooljaar 1000 boekentassen en sportzakken inzamelen voor kwetsbare gezinnen. Daarom roept de organisatie op

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.

Vandaag wordt het nog heter, bij maxima rond 37 graden of lokaal nog wat warmer. Morgen is het de hele dag zonnig en haalt het kwik 38 à 39 graden. Plaatselijk is 40 graden niet uitgesloten. Tegen de avond kan het onweren. Ook zaterdag koelt het nauwelijks af en kan het opnieuw 38 graden worden. De kans op onweer neemt dan wel gevoelig toe.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: VZW Moeders voor Moeders wil tegen de start van het nieuwe schooljaar 1000 boekentassen en sportzakken inzamelen voor kwetsbare gezinnen. Daarom roept de organisatie op om kwalitatieve en herbruikbare boekentassen, rugzakken en sportzakken te doneren, want voor veel gezinnen is een nieuwe schooluitrusting moeilijk betaalbaar. Ook andere schoolspullen en turnpantoffels zijn erg welkom. Donateurs mogen de tassen daarom gerust vullen met extra schoolmateriaal. Eind augustus organiseert Moeders voor Moeders een speciale markt waar kinderen zelf een boekentas kunnen kiezen. Waar je het schoolgrief kan afgeven of naar waar je het kan opsturen, vind je op de site van de VZW, moedersvoormoeders.be. Stad Antwerpen neemt extra maatregelen om inwoners te beschermen tegen de hittegolf. Organisatoren van evenementen moeten zorgen voor voldoende schaduw, drinkwater en zonnecrème. Sporthallen worden extra opgevolgd en kunnen tijdelijk sluiten als het binnen te warm wordt. Ook de Sinksevoor past de openingsuren aan en opent de komende dagen later op de dag. De afvalophaling start vroeger. Recyclageparken sluiten vandaag en morgen al om 16 uur. Ook scholen, kinderopvanglocaties en woonzorgcentra volgen aangepaste hitteplannen. De stad roept iedereen op om voldoende water te drinken, verkoeling op te zoeken en extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen. Inwoners van Antwerpen kunnen tijdens deze hittegolf terecht op koelte plekken, zoals parken, bibliotheken, dienstencentra, zwembaden en speelfonteinen. Het zwemdok aan het Bonaparte Dok krijgt extra openingsdagen en de buitenpaden van sportoase Grootschijn blijven langer open. De stad volgt daarnaast de waterkwaliteit van de speelfontein in Parkspoor Noord extra op. Tegelijk blijft Antwerpen investeren in een hittebestendige stad. Dat betekent meer groen en schaduwrijke plekken, ontharding en slimme wateropvang om de gevolgen van extreme hitte en droogte zoals nu op lange termijn te beperken.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Als je hoofdpijn hebt, neem je misschien een pijnstiller. Automatisch pak je dan naar een glas water en spoel je de pil weg. Over je houding daarbij denk je waarschijnlijk niet al te veel na. Gebleken is nu dat je dit beter wel kan doen. De lichaamshouding is van grote invloed bij de opname van medicijnen. De meeste pillen beginnen pas te werken wanneer ze in de kronkelende darm terechtgekomen zijn. Dan is het logisch dat een pil zo laag mogelijk in de maag moet landen om zo snel mogelijk opgelost te worden. De beste en snelste manier om een pil naar het deel van de maag te krijgen is door op je rechterzij te gaan liggen als je het inneemt. De meeste mensen bijten een appel zorgvuldig rond en laten het klokhuis achterwege. Eigenlijk is dat jammer, want net dat stevige deel heeft verrassend veel voordelen. Het zit immers boordevol vezels die je darmen blij maken en je langer een vol gevoel geven. Ook pectine, dat is een oplosbare vezel die bekend staat om zijn gunstige effect op de stoelgang en cholesterol, vind je niet alleen in het vruchtvlees, maar ook in de kern van de appel. De pitten en het steeltje kan je beter niet eten.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit de

0: Antwerpen leeft.
1: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
2: Ik zat op de Grote Markt met een groep in volle zon. En er is een madame die heel gerne moekelt. Dat mag, hè. Gerne moekelen, ik doe dat ook zo. Hè. Je weet wat ik wil zeggen met moekelen, hè. Dat is gerne eiten, hè. En gerne snopen, hè. Want het is wel wat dubbelzinnig. En hier zei hij tegen mij, zeg, meneer een dialectgids. Zeg maar Patrick, zeggen ze, meneer is niet alles. Ah wel, Patrick dan, zei ze. Ga, je weet toch wel dat de lekkerste praline van de stad is, zeker. Zeg maar, mijn schat. Zeg, de lekkerste praline van de stad. Zeg, dat vind ik een moeilijke, hè. Zeg, want ik kan eens iets zeggen, hè. Waar dat verhaal lekker is. Is er voor zijn maan niet lekker? Waar ik schoon vind, vind ik haar misschien lelijk. Zeg, dat vind ik een moeilijke zin. Zeg, ik kan eerlijk zijn. Want je maakt niet liggen, hè? Vind ik echt iets. Als je het niet weet, dan weet het niet. Zeg, ik weet het niet. Ik zeg, kan dat ook niet zeggen. Ik zeg, maar waar ik wel heel zeker weet, zeg, ik ken de bekendste praline van de stad. Oh ja, zei ze. Zeg, dat zeker, hè? Zeg, welke Antwerpener? Zeg, hij heeft er mijn moeder gezegd, onze moeder, zeg, nog geen witte praline van Leonidas gegeven. Zeg, mee of zangernaad, hè? Ja, maar dat is ook een heel verhaal op zijn eigen. Je moet weten, dat is een fantastisch verhaal. Want een kozijn van de stichter, een zekere Basilio, in 1950 is de Manon een confiserijke, dat is een snoepje. En wat doet hij? Die komt op het lumineus idee om die een heel lekkere botercreme, voor wat je die praline gaat kopen natuurlijk, te omhullen met witte chocolade. Mannetjes, 1950, dat was revolutionair. Hè? Want een praline van witte chocolade, dat bestond niet. 30 jaar later is er een andere meneer bij Leonidas. En die komt ook op een lumineuze dij. Want op die fantastisch lekkere praline duidt hij gewoon een hazelnoot. En ze zijn eerlijk, wie van ons kent ze niet. En je moet maar eens een plezier gaan doen. Hè. Je moet maar eens bij Leonidas binnenwandelen. Ik zeg niet dat je het moet kopen. Hè. En je dat doet, gaan die mensen wel even hebben natuurlijk. Maar je moet maar eens gaan zien hoeveel soorten en hoeveel kleuren en geuren manons dat er voor het moment al bestaan. Maar de witte, de originele van 1950 zangernoot en van 1980 met de noot, is nog altijd verkrijgbaar. En ik darf heel zeker zeggen dat het een bekendste praline van de stad is. Al zei ze tegen mij, dan is de praline in Antwerpen nooit gevonden. Dat is een ander verhaal. Dat ga ik al eens beter ook vertellen.

Zeg, schat, de volgende gaan ze een interessante poppen mee, hè. Zie ik waar ik dat kan zeggen, hè. Dat de planeer was uitgevangen. Maar we moeten een beetje eerlijk zijn. Zeg, nee, zeg, we moeten naar Parijs, naar Versailles. Zeg, want er is een zekere ijdelman. Een zekere monsieur Praline. Zeg, en die is verleefd op een ijdel madame. En die denkt in zijn eigen, weet je wat ik het ga doen, jong? Ik kon het in die haar mondje steken. En als ik het in die haar mondje steek, dan mag ik misschien straks ook aan haar kontje komen. Hè? Het was geen lomp, die Franshuis. Dus wat doet hem? Hij gaat naar de kuikje. Maar als hij er binnenkomt in die kuikje, schiet die kok in een Franse colère. Want die heeft juist bij mij gemaakt.

pralines van de stad? Ik zeg, nou, weet je ook niet eens waar de bekendste pralines van de stad? Ik zeg, nou, weet je ook? Ik zeg, dat de praline in Antwerpen niet is uitgevonden. Ik zeg, dat het allemaal niks met deze behandeling te maken, maar dat kraden gaan er van mij gratis en verneedbaar. Juist gelijk als scholen, die elke week opnieuw op post zijn om naar mijn zeven impactjes te luisteren. Tot de volgende keer. Toedeloo!

0: Ripa Jet uit Maldegem gaat voortaan verder als Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit, een wereld van verhalen.

Vandaag wordt het nog heter, bij maxima rond 37 graden of lokaal nog wat warmer. Morgen is het de hele dag zonnig en haalt het kwik 38 à 39 graden. Plaatselijk is 40 graden niet uitgesloten. Tegen de avond kan het onweren. Ook zaterdag koelt het nauwelijks af en kan het opnieuw 38 graden worden. De kans op onweer neemt dan wel gevoelig toe.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Universiteit Antwerpen moet tegen 2030 in totaal 14 miljoen euro besparen. Dat is nodig door de besparingen van de overheid, stijgende loonkosten en investeringen in gebouwen. Gisteren besliste de Raad van Bestuur wat er precies zal gebeuren in de verschillende faculteiten en diensten. Medewerkers die vertrekken zullen niet altijd worden vervangen. Er komen minder gastprofessoren en sommige onderwijsprogramma's worden herschikt. Ook mini-sabbaticals voor professoren verdwijnen. Aan de bacheloropleidingen wordt niet geraakt. Voor enkele masteropleidingen en afstudeerrichtingen die onder druk staan, zoekt de universiteit naar alternatieven. De besparingen worden stap voor stap ingevoerd over meerdere jaren. Volgens de universiteit moet dat de impact op studenten en personeel zoveel mogelijk beperken. VZW Moeders voor Moeders wil tegen de start van het nieuwe schooljaar 1000 boekentassen en sportzakken inzamelen voor kwetsbare gezinnen. Daarom roept de organisatie op om kwalitatieve en herbruikbare boekentassen, rugzakken en sportzakken te doneren, want voor veel gezinnen is een nieuwe schooluitrusting moeilijk betaalbaar. Ook andere schoolspullen en turnpantoffels zijn erg welkom. Donateurs mogen de tassen daarom gerust vullen met extra schoolmateriaal. Eind augustus organiseert Moeders voor Moeders een speciale markt waar kinderen zelf een boekentas kunnen kiezen. Waar je het schoolgrief kan afgeven of naar waar je het kan opsturen, vind je op de site van de VZW, moedersvoormoeders.be. Woonhaven en Stad Antwerpen bereiden een grootschalige vernieuwing voor van de sociale woonwijk Prekers in Sint-Andries. De 305 woningen voldoen niet meer aan de huidige energie- en woonnormen. Vanaf volgend jaar wordt een masterplan uitgewerkt. Daarbij blijft minstens het huidige aantal sociale woningen behouden, met extra aandacht voor grotere gezinnen. De plannen gaan verder dan alleen renovatie. Ook de publieke ruimte en de leefbaarheid van de buurt worden onder de loep genomen. Daarnaast zal men onderzoeken of omliggende sociale woonblokken mee opgenomen kunnen worden in het project. Men kijkt ook naar een betere aansluiting met buurtvoorzieningen, zoals Costa en het Kattenbosje. Dit is

Op donderdag 6 augustus wordt de Cockerill Kaai in Antwerpen omgetoverd tot een sfeervolle concertlocatie tijdens Muziek aan het Water. De deuren openen om 16 uur met een DJ-set en om 19 uur staat Laura Tesoro op het podium. Daarna zorgt een DJ voor de opwarming richting het hoogtepunt van de avond. En dat is om 21 uur, dan is tijd voor Clouseau, de legendarische band rond Koen en Chris Wouters. Al meer dan 40 jaar zijn ze een vaste waarde in de Belgische en Nederlandse muziekwereld, met tal van hits die iedereen kan meezingen. Het concert loopt tot 23 uur en het belooft een avond vol sfeer, muziek en ambiance te worden aan het water in Antwerpen. Ook deze zomer is de Zomerbar weer een vaste waarde in Park Grootschijn in Deurne. In dit groene decor geniet je van verfrissende drankjes en lekkere streetfood aan zachte prijzen. Terwijl jij ontspant in een hangmat of met vrienden aan tafel, kunnen kinderen zich uitleven in het skatepark of het nabijgelegen klim- en avonturenbos. De Zomerbar is de ideale plek voor een gezellige namiddag of avond in openlucht.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Hallo allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om ons op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.
1: Ik had een grootmama, ze was 85 jaar. Ze was heel koket en fier op haar klieren en haar haar. Ze droeg altijd het leste neef uit een chique modenboek. Behalve één ding niet, dat was grootmama.

als kleine gast uit de zon gepast. Ze kwam vlak tot om mijn kin. Ik was eens in een pijp gekropen, kon er juist twee keren in. En als die broek gewassen was en zong te droegen in de zon, dan dacht ik iedere keer, dat is geen broek, maar een ballon.

0: dat is naar verleden tijd. Groetemoe is al jaren dood. Ik ben van haar al vuil vergeten, maar haar broek vergeet ik nooit. Ik ben er zeker van, toen ze in de hemel kwam, bij Petrus met zijn boek. Dat zei aan hem toen hij gevraagd had wel, wat denkt hij van mijn broek?
1: Zeg mijn kind, het is omdat je het mij vraagt. Maar zie schoon ze, hè. Ik heb nog nooit zo leeg niet gezien. Ze ziet zeker gemakkelijk, is het niet? Nee, ze zegt knap. Dat is feitelijk geen broek. Dat is de zaalschip. Allee, kom af. Mocht dat je binnen zien.

0: uit Maldegem gaat voortaan verder als Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

Vandaag wordt het nog heter, bij maxima rond 37 graden of lokaal nog wat warmer. Morgen is het de hele dag zonnig en haalt het kwik 38 à 39 graden. Plaatselijk is 40 graden niet uitgesloten. Tegen de avond kan het onweren. Ook zaterdag koelt het nauwelijks af en kan het opnieuw 38 graden worden. De kans op onweer neemt dan wel gevoelig toe.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Stad Antwerpen neemt extra maatregelen om inwoners te beschermen tegen de hittegolf. Organisatoren van evenementen moeten zorgen voor voldoende schaduw, drinkwater en zonnecrème. Sporthallen worden extra opgevolgd en kunnen tijdelijk sluiten als het binnen te warm wordt. Ook de Sinksefoor past de openingsuren aan en opent de komende dagen later op de dag. De afvalophaling start vroeger. Recyclageparken sluiten vandaag en morgen al om 16 uur. Ook scholen, kinderopvang, opvanglocaties en woonzorgcentra volgen aangepaste hitteplannen. De stad roept iedereen op om voldoende water te drinken, verkoeling op te zoeken en extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen. Woonhaven en Stad Antwerpen bereiden een grootschalige vernieuwing voor van de sociale woonwijk Prekers in Sint-Andries. De 305 woningen voldoen niet meer aan de huidige energie- en woonnormen. Vanaf volgend jaar wordt een masterplan uitgewerkt. Daarbij blijft minstens het huidige aantal sociale woningen behouden, met extra aandacht voor grotere gezinnen. De plannen gaan verder dan alleen renovatie. Ook de publieke ruimte en de leefbaarheid van de buurt worden onder de loep genomen. Daarnaast zal men onderzoeken of omliggende sociale woonblokken mee opgenomen kunnen worden in het project. Men kijkt ook naar een betere aansluiting met buurtvoorzieningen, zoals Costa en het Kattenbosje. Inwoners van Antwerpen kunnen tijdens deze hittegolf terecht op koelte plekken, zoals parken, bibliotheken, dienstencentra, zwembaden en speelfonteinen. Het zwemdok aan het Bonaparte Dok krijgt extra openingsdagen en de buitenbaden van sportoase Grootschijn blijven langer open. De stad volgt daarnaast de waterkwaliteit van de speelfontein in Parkspoor Noord extra op. Tegelijk blijft Antwerpen investeren in een hittebestendige stad. Dat betekent meer groen en schaduwrijke plekken, ontharding en slimme wateropvang om de gevolgen van extreme hitte en droogte zoals nu op lange termijn te beperken.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Joop Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes, U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

Het is weer zover. Van 11 tot 14 juli meren de indrukwekkende tollships opnieuw aan in Antwerpen. Langs de Scheldekaaien en in de dokken bewonder je tientallen historische zeilschepen, elk met een eigen verhaal. Het evenement draait niet alleen om de race, maar vooral om avontuur, samenwerking en internationale uitwisseling. Ook 100 Belgische jongeren varen mee als The Antwerp Crew. Een uniek maritiem spektakel dus dat slechts om de 4 jaar naar Antwerpen komt. Je kan er naar gaan kijken tussen 11 en 14 juli. Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen.

hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Allô Radio Express, allô Anvers, ici c'est Nicolas. Ook vandaag heb ik weer een pareltje de chansons françaises uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiteer de cette perle. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Cheerio Baby uit 1984 van UB40 gold als vierde en tevens ook laatste single van hun toenmalige succesvolle album Labour of Love. De release volgde na enkele knallers als Red Red Wine en Please Don't Make Me Cry, waarmee UB40 het reggae-genre in de vroege jaren 80 opnieuw onder de aandacht bracht bij een breed poppubliek. Wat veel mensen misschien niet weten, Cheerio Baby was oorspronkelijk een Jamaicaanse song uit begin 70s, geschreven en gezongen door Eric Donaldson. De versie van UB40 verscheen via hun eigen label. UB40's versie van Cheerio Baby is een typisch voorbeeld van reggae fusion. Een luchtiger, popgeoriënteerde interpretatie van het origineel.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: the rivers run still, and the four winds we know blow away.
1: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. In de jaren 60 heeft men vele one-hit wonders gemaakt. Johnny Remember Me van John Lydon is er zo eentje. Een beetje een macaber liedje, want de zanger wordt achtervolgd door de geest van zijn overleden liefje. De spookachtige achtergrondzang werd vertolkt door Lisa Gray. Het nummer werd geschreven in 10 minuten tijd door Jeff Goddard, die samenwerkte met de bekende Engelse producer Joe Meek. Jeff schreef het liedje voor John Lydon en creëerde een beeld van de jonge zanger die zijn liefde verloor en in zijn eentje de wereld instapte op zoek naar een nieuwe, ware liefde. Johnny Remember Me werd opgenomen in de geïmproviseerde studio van Joe Meek. John stond in de woonkamer te zingen, de strijkerssectie op de trap naar boven, de achtergrondzangeres in de badkamer en Joe Meek zelf zat achter de knopjes in de keuken. John Lydon was ook een gerespecteerd acteur en speelde toen de rol van een rockster in de televisieserie Harper's West One. Deze serie gaf het nummer de nodige bekendheid, want de BBC werkte niet mee. Het sprak een ban uit over het nummer, want ze wilden alleen positieve liedjes voor de jeugd. Toch zal de single 15 weken lang in de Britse top 50 staan. Het was de eerste grote hit voor de nu 86-jarige John Lydon. In Nederland coverde John Spencer het liedje als Johnny Vergeet Me Niet. Maar ook Nancy Sinatra en Lee Hazelwood hebben voor hun hit Summer Wine goed geluisterd naar Johnny Remember Me. Luistert u mee naar deze zonderlinge ballade.

0: klaar voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Maandag 25 juni 1906. Op 25 juni 1906 werd de Scala in Antwerpen verwoest door een grote brand. Wat was de Scala? Op het einde van de 19e eeuw was er in de Annesestraat 22 een schouwburg gevestigd. Daar kon je terecht voor operette en revue-theater. En het was die Scala die in 1906 volledig afbrandde. Daarna werd de zaal heropgebouwd, maar niet alleen voor theater, maar ook om er filmvoorstellingen te kunnen geven. Die zaal die ging later omgedoopt worden tot de legendarische Cinema Metro. Die werd net als de Rex verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar daarna weer opgebouwd. In Cinema Metro kon je terecht voor actie in de overtreffende trap. Wie in de jaren 70 fan was van Charles Bronson, heeft waarschijnlijk menig uurtje in de metro gesleten. Tegenwoordig kan je voor wat actie trouwens nog altijd in de metro terecht. Allee, de pre-metro. Woensdag 25 juni 2005. Gezocht. Toilet op het strand van Sint-Tanneke. Dat lazen we in de krant van 25 juni 2008. Duizenden kinderen bezochten in die laatste week van het schooljaar het Sint-Anna-strand op Linkeroever. Maar de leraren hadden wel één probleem. Als de kinderen moesten plassen, dan konden ze nergens naartoe. Behalve dan naar de horecazaken, maar daar waren de uitbaters niet zo blij mee. Rustig eten was er niet meer bij als er een hele horde binnenstoof in zo'n zaak. En ook de kosten voor water en toiletpapier liepen flink op voor de uitbaters. Enkele leraars gaven zelfs toe dat ze stiekem naar de bosjes trokken als de nood hoog was. Daarom kwam er een dringende oproep aan de stad om hier wat aan te doen. Die ging enkele mobiele toiletten plaatsen en met het beleidsplan openbare toiletten, dat eind 2008 moest klaar zijn, ging er zelfs een definitieve oplossing komen.

Ook na zonsondergang blijft het nog lang erg warm. Het kwik daalt amper onder de 26 graden. Daarmee zou deze nacht de warmste worden ooit gemeten in België. Morgen en zaterdag klimt het kwik verder richting 39 graden. Lokaal kan het zelfs 40 graden worden. Na een nog altijd hete nacht koelt het zondag af tot 30 graden en gaat het regenen. Yeah!

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Stad Antwerpen neemt extra maatregelen om inwoners te beschermen tegen de hittegolf. Organisatoren van evenementen moeten zorgen voor voldoende schaduw, drinkwater en zonnecrème. Sporthallen worden extra opgevolgd en kunnen tijdelijk sluiten als het binnen te warm wordt. Ook de Sinksefoor past de openingsuren aan en opent de komende dagen later op de dag. De afvalophaling start vroeger. Recyclageparken sluiten vandaag en morgen al om 16 uur. Ook scholen, kinderopvang, opvanglocaties en woonzorgcentra volgen aangepaste hitteplannen. De stad roept iedereen op om voldoende water te drinken, verkoeling op te zoeken en extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen. De Universiteit Antwerpen moet tegen 2030 in totaal 14 miljoen euro besparen. Dat is nodig door de besparingen van de overheid, stijgende loonkosten en investeringen in gebouwen. Gisteren besliste de Raad van Bestuur wat er precies zal gebeuren in de verschillende faculteiten en diensten. Medewerkers die vertrekken zullen niet altijd worden vervangen. Er komen minder gastprofessoren en sommige onderwijsprogramma's worden herschikt. Ook mini-sabbaticals voor professoren verdwijnen. Aan de bacheloropleidingen wordt niet geraakt. Voor enkele masteropleidingen en afstudeerrichtingen die onder druk staan, zoekt de universiteit naar alternatieven. De besparingen worden stap voor stap ingevoerd, over meerdere jaren. Volgens de universiteit moet dat de impact op studenten en personeel zoveel mogelijk beperken. Woonhaven en Stad Antwerpen bereiden een grootschalige vernieuwing voor van de sociale woonwijk Prekers in Sint-Andries. De 305 woningen voldoen niet meer aan de huidige energie- en woonnormen. Vanaf volgend jaar wordt een masterplan uitgewerkt. Daarbij blijft minstens het huidige aantal sociale woningen behouden, met extra aandacht voor grotere gezinnen. De plannen gaan verder dan alleen renovatie. Ook de publieke ruimte en de leefbaarheid van de buurt worden onder de loep genomen. Daarnaast zal men onderzoeken of omliggende sociale woonblokken mee opgenomen kunnen worden in het project. Men kijkt ook naar een betere aansluiting met buurtvoorzieningen, zoals Costa en het Kattenbosje.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Kripa Jet uit Maldegem gaat voortaan verder als Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galifortlei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

Donderdag 6 augustus wordt de Cockerill Kaai in Antwerpen omgetoverd tot een sfeervolle concertlocatie tijdens Muziek aan het Water. De deuren openen om 16 uur met een DJ-set en om 19 uur staat Laura Tesoro op het podium. Daarna zorgt een DJ voor de opwarming richting het hoogtepunt van de avond. En dat is om 21 uur, dan is tijd voor Clouseau, de legendarische band rond Koen en Chris Wouters. Al meer dan 40 jaar zijn ze een vaste waarde in de Belgische en Nederlandse muziekwereld, met tal van hits die iedereen kan meezingen. Het concert loopt tot 23 uur en het belooft een avond vol sfeer, muziek en ambiance te worden aan het water in Antwerpen. Op zondag 5 juli kan je deelnemen aan een begeleide wandeling door de bloementuinen van het Rivierenhof in Deurne. De rondleidingen starten om 10 uur en om 14 uur en duren telkens 2 uur. Gids Dirk Chevalier neemt je mee langs onder andere de Blauwe Regentuin, de Azalea-tuin en de Rozentuin. Onderweg leer je meer over de opbouw van de tuinen en de verschillende plantensoorten. Ideaal dus voor tuinliefhebbers en natuurliefhebbers. Op zondag 5 juli in het Rivierenhof.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet, je zit weer goed voor een uurtje topmuziek en fijne Antwerpse weetjes. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van de stad. Expert.

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Ik zat op de Grote Markt, met een groep, in volle zon. En er is een madame die heel gerne moekelt. Dat mag, hè. Gerne moekelen, ik doe dat ook zo. Hè. Je weet wat ik wil zeggen met moekelen, hè. Dat is gerne eiten, hè. En gerne snopen, hè. Want het is wel wat dubbelzinnig. En hier zei hij tegen mij, zeg, meneer een dialectgids. Zeg maar Patrick, zeggen ze, maar hier is niet alles. Ah wel, Patrick dan, zei ze. Ga, je weet toch wel dat de lekkerste praline van de stad is, zeker? Zeg maar, mijn schat. Zeg, de lekkerste praline van de stad, zeg, dat vind ik een moeilijke, hè. Zeg, want ik kan eens iets zeggen, hè. Waar dat verhaal lekker is, is er voor mij niet lekker. Waar dat ik schoon vind ik haar misschien lelijk. Zeg, dat vind ik een moeilijke, hè. Zeg, kan eerlijk zijn. Want je mag niet liggen, hè. Vind ik echt iets. Als je het niet weet, dan weet het niet. Zeg, ik weet het niet. Zeg, kan dat ook niet zeggen. Zeg, maar waar ik wel heel zeker weet, zeg, ik ken de bekendste praline van de stad. Oh ja, zei ze, dat zei ik dan. Zeg, welke Antwerpener? Zeg, hij had er mijn moeder gezegd, onze moeder, zeg, nog geen witte praline van Leonidas gegeven. Zeg, mee of zanger net, hè. Ja, maar dat is ook een heel verhaal op zijn eigen. Maar je moet weten, dat is een fantastisch verhaal. Want een kozijn van de stichter, een zekere Basilio, in 1950 is de Manon een confiserijke, dat is een snoepje. En wat doet hij? Die komt op het lumineus idee om die een heel lekkere botercreme, voor wat je die praline gaat kopen natuurlijk, te omhullen met witte chocolade. Mannetjes, 1950, dat was revolutionair, hè? Want een praline van witte chocolade, dat bestond niet. 30 jaar later is er een andere meneer bij Leonidas, en die komt ook op een lumineus idee, want op die fantastisch lekkere praline doet hij gewoon een hazelnoot. En zijn heerlijk. Wie van ons kent ze niet. En je moet maar eens een plezier gaan doen. Hè. Je moet maar eens bij Leonidas binnenwandelen. Ik zeg niet dat je het moet kopen. Hè. En je dat doet, gaan die mensen wel even hebben natuurlijk. Maar je moet maar eens gaan zien hoeveel soorten in hoeveel kleuren en geuren manons dat er voor het moment al bestaan. Maar de witte, de originele van 1950 zangernoot en van 1980 met de noot, is nog altijd verkrijgbaar. En ik darf heel zeker zeggen dat het een bekendste praline van de stad is. Al zei ze tegen mij, dan is de pralineer in Antwerpen nooit gevonden. Dat is een ander verhaal. Dat ga ik al eens beter ook vertellen.

Zeg, schat, de volgende gaan ze een interessante poppen mee, hè. Zie ik waar ik dat kan zeggen, hè. Dat de planeer was uit de gevangenis. Maar we moeten een beetje eerlijk zijn. Zeg, nee, zeg, we moeten naar Parijs, naar Versailles. Zeg, want er is een zekere ijdelman. Een zekere monsieur Praline. Zeg, en die is verleefd op een ijdel madame. En die denkt in zijn eigen, weet je wat ik het gewoon doen, jong? Ik kon het in die haar mondje steken. En als ik het in die haar mondje steek, dan mag ik misschien straks ook naar kontje komen. Hè? Het was geen lomp, die Franse. Dus wat doet hem? Hij gaat naar de keuken. Maar als hij er binnenkomt in die keuken, schiet die kok in een Franse colère. Want die heeft juist bij mij gemokt. Allah, allah, zei hij, monsieur Praline, wat is het, jong? Wat is het? Ook zegt hij, kok, ik heb hier wat vuur gehad, jong. Ik zijn suiker aan het karamelliseren in een pannetje. Als hij laat ik daar toch een nout in vallen, zeker? Als hij al ik deed rood, ik verbrand mijn poot kwijt niet waard. Oh ja, suiker is brandstof, hè, mannetjes, moeten mee oppassen. Hè? Als hij maar lekker dat hij was, lekker is het wel, zei die meneer Praline. En wel weet wat je doet, doe dat dan nog eens een keer of 5, 6. Stek dat voor mij in een schoen doosje en ik zal dat goed betalen. En dat is gebeurd, hè. Die heeft er in een schoen doosje gestoken, die heeft er aan de ijdel madame gegeven en de Praline was gebeurd. Dus ik zei tegen haar, schat een bol, zeg nou, weet je, niet alleen. Ik zeg, waar dat de lekkerste Praline is van de stad? Ik zeg, nou, weet je, ook niet eens waar dat de bekendste Praline is van de stad? Ik zeg, nou, weet je, ook. Ik zeg, dat de Praline in Antwerpen niet is uitgevonden. Ik zeg, dat het allemaal niks met deze behandeling te maken, maar dat kraden gaan er van mij gratis en verneedbaar. Juist gelijk als scholen, die elke week op neef op post zijn om naar mijn zeven impactjes te luisteren. Tot de volgende keer. Toedeloo!

0: Snap.
1: Ook na zonsondergang blijft het nog lang erg warm. Het kwik daalt amper onder de 26 graden. Daarmee zal deze nacht de warmste worden ooit gemeten in België. Morgen en zaterdag klimt het kwik verder richting 39 graden. Lokaal kan het zelfs 40 graden worden. Na een nog altijd hete nacht koelt het zondag af tot 30 graden en gaat het regenen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Inwoners van Antwerpen kunnen tijdens deze hittegolf terecht op koelte plekken, zoals parken, bibliotheken, dienstencentra, zwembaden en speelfonteinen. Het zwemdok aan het Bonaparte Dok krijgt extra openingsdagen en de buitenpaden van sportoase Grootschijn blijven langer open. De stad volgt daarnaast de waterkwaliteit van de speelfontein in Parkspoor Noord extra op. Tegelijk blijft Antwerpen investeren in een hittebestendige stad. Dat betekent meer groen en schaduwrijke plekken, ontharding en slimme wateropvang om de gevolgen van extreme hitte en droogte zoals nu op lange termijn te beperken. Woonhaven en Stad Antwerpen bereiden een grootschalige vernieuwing voor van de sociale woonwijk Prekers in Sint-Andries. De 305 woningen voldoen niet meer aan de huidige energie- en woonnormen. Vanaf volgend jaar wordt een masterplan uitgewerkt. Daarbij blijft minstens het huidige aantal sociale woningen behouden, met extra aandacht voor grotere gezinnen. De plannen gaan verder dan alleen renovatie. Ook de publieke ruimte en de leefbaarheid van de buurt worden onder de loep genomen. Daarnaast zal men onderzoeken of omliggende sociale woonblokken mee opgenomen kunnen worden in het project. Men kijkt ook naar een betere aansluiting met buurtvoorzieningen, zoals Costa en het Kattenbosje. VZW Moeders voor Moeders wil tegen de start van het nieuwe schooljaar 1000 boekentassen en sportzakken inzamelen voor kwetsbare gezinnen. Daarom roept de organisatie op om kwalitatieve en herbruikbare boekentassen, rugzakken en sportzakken te doneren, want voor veel gezinnen is een nieuwe schooluitrusting moeilijk betaalbaar. Ook andere schoolspullen en turnpantoffels zijn erg welkom. Donateurs mogen de tassen daarom gerust vullen met extra schoolmateriaal. Eind augustus organiseert Moeders voor Moeders een speciale markt waar kinderen zelf een boekentas kunnen kiezen. Waar je het schoolgrief kan afgeven of naar waar je het kan opsturen, vind je op de site van de VZW, moedersvoormoeders.be.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurn er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes, U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galliforplei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

Ook na zonsondergang blijft het nog lang erg warm. Het kwik daalt amper onder de 26 graden. Daarmee zou deze nacht de warmste worden ooit gemeten in België. Morgen en zaterdag klimt het kwik verder richting 39 graden. Lokaal kan het zelfs 40 graden worden. Na een nog altijd hete nacht koelt het zondag af tot 30 graden en gaat het regenen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
3: Handjes,
2: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt twee havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlene Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie te zien tot en met 16 augustus in Play Zuid. Je kan Antwerpen Zuid verkennen van op het dak, op verschillende data nog tot eind juni. Heb je zin om de stad eens vanuit een nieuw perspectief te bekijken? Wel, dan kan je met een gids de Zuiderdaken verkennen. Een nieuw stadslandbouwproject op het Antwerpse Zuid. Tijdens een rondleiding van anderhalf uur ontdek je een verborgen daktuin op een oud pakhuis, het vernieuwde Zuidpark en het groeiende groendak van het MHKA. Je leert ook hoe daktuinen helpen om de stad groener te maken en beter bestand tegen hitte en hevige regen. Een ticket boeken, dat doe je via de website van het MHKA.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: In het Victoriaanse Engeland heerste een ware mumie-hype. Rijke Londenaren organiseerden er zogeheten unwrapping parties, waar een pas aangekochte Egyptische mumie werd uitgepakt alsof het een exotisch cadeautje was. Terwijl men nipte van thee en wijn, stroopten de heren laag na laag linnen af op zoek naar amuletten of sieraden. Officieel heette het wetenschappelijk onderzoek, maar in werkelijkheid was het een morbide vorm van vermaak. De rage ging zelfs zo ver dat mumiewindselstof werd verwerkt in papier, verf en soms naar verluid zelfs als brandstof voor locomotieven. Wist je dat de kortste commerciële lijnvlucht ter wereld 90 seconden duurt? De vlucht gaat tussen twee Schotse Orkney-eilanden die amper 2,7 kilometer uit elkaar liggen. Voor de bewoners is het echter geen toeristische gimmick, maar een nuttige verbinding voor werk, school en medische afspraken.

Klaar voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Op zondag 5 juli kan je deelnemen aan een begeleide wandeling door de bloementuinen van het Rivierenhof in Deurne. De rondleidingen starten om 10 uur en om 14 uur en duren telkens 2 uur. Gids Dirk Chevalier neemt je mee langs onder andere de Blauwe Regentuin, de Azalea-tuin en de Rozentuin. Onderweg leer je meer over de opbouw van de tuinen en de verschillende plantensoorten. Ideaal dus voor tuinliefhebbers en natuurliefhebbers. Op zondag 5 juli in het Rivierenhof. Het Poldermuseum in Lillo is weer open. Authentiek ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen, volledig in de sfeer van vroeger en gevuld met voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze nemen je mee naar de goede oude tijd. Tussen 5 april en 1 november is het Poldermuseum elke zondag en op feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Groepen kunnen het museum ook dagelijks bezoeken, maar enkel op afspraak.

Ook na zonsondergang blijft het nog lang erg warm. Het kwik daalt amper onder de 26 graden. Daarmee zou deze nacht de warmste worden ooit gemeten in België. Morgen en zaterdag klimt het kwik verder richting 39 graden. Lokaal kan het zelfs 40 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Inwoners van Antwerpen kunnen tijdens deze hittegolf terecht op koelte plekken, zoals parken, bibliotheken, dienstencentra, zwembaden en speelfonteinen. Het zwemdok aan het Bonaparte Dok krijgt extra openingsdagen en de buitenbaden van sportoase Grootschijn blijven langer open. De stad volgt daarnaast de waterkwaliteit van de speelfontein in Parkspoor Noord extra op. Tegelijk blijft Antwerpen investeren in een hittebestendige stad. Dat betekent meer groen en schaduwrijke plekken, ontharding en slimme wateropvang om de gevolgen van extreme hitte en droogte zoals nu op lange termijn te beperken. Woonhaven en Stad Antwerpen bereiden een grootschalige vernieuwing voor van de sociale woonwijk Prekers in Sint-Andries. De 305 woningen voldoen niet meer aan de huidige energie- en woonnormen. Vanaf volgend jaar wordt een masterplan uitgewerkt. Daarbij blijft minstens het huidige aantal sociale woningen behouden, met extra aandacht voor grotere gezinnen. De plannen gaan verder dan alleen renovatie. Ook de publieke ruimte en de leefbaarheid van de buurt worden onder de loep genomen. Daarnaast zal men onderzoeken of omliggende sociale woonblokken mee opgenomen kunnen worden in het project. Men kijkt ook naar een betere aansluiting met buurtvoorzieningen, zoals Costa en het Kattenbosje. VZW Moeders voor Moeders wil tegen de start van het nieuwe schooljaar 1000 boekentassen en sportzakken inzamelen voor kwetsbare gezinnen. Daarom roept de organisatie op om kwalitatieve en herbruikbare boekentassen, rugzakken en sportzakken te doneren, want voor veel gezinnen is een nieuwe schooluitrusting moeilijk betaalbaar. Ook andere schoolspullen en turnpantoffels zijn erg welkom. Donateurs mogen de tassen daarom gerust vullen met extra schoolmateriaal. Eind augustus organiseert Moeders voor Moeders een speciale markt waar kinderen zelf een boekentas kunnen kiezen. Waar je het schoolgrief kan afgeven of naar waar je het kan opsturen, vind je op de site van de VZW, moedersvoormoeders.be.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Kripa Jet uit Maldegem gaat voortaan verder als Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Op donderdag 6 augustus wordt de Cockerill Kaai in Antwerpen omgetoverd tot een sfeervolle concertlocatie tijdens Muziek aan het Water. De deuren openen om 16 uur met een DJ-set en om 19 uur staat Laura Tesoro op het podium. Daarna zorgt een DJ voor de opwarming richting het hoogtepunt van de avond. En dat is om 21 uur, dan is tijd voor Clouseau, de legendarische band rond Koen en Chris Wouters. Al meer dan 40 jaar zijn ze een vaste waarde in de Belgische en Nederlandse muziekwereld, met tal van hits die iedereen kan meezingen. Het concert loopt tot 23 uur en het belooft een avond vol sfeer, muziek en ambiance te worden aan het water in Antwerpen. Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt twee havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlien Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie te zien tot en met 16 augustus in Play Zuid. Dit is

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op

0: Elke donderdag vertelt dialectgids Patrick van Oudsel van Meloe Duitsstad een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Ik stond op de Grote Markt met een groep in volle zon en er is een madame die had heel gerne moekeld. Dat mag, hè. Gerne moekelen, ik doe dat ook zo. Hè. Je weet wat ik wil zeggen met moekelen, hè. Dat is gerne eiten, hè. En gerne snopen, hè. Maar het is wel wat dubbelzinnig. En hier zei hij tegen mij, zeg, moet hier een dialectgids? Zeg maar Patrick, zeggen ze, meneer is niet alles. Ah, wel, Patrick dan, zei ze. Ga, je weet toch wel dat de lekkerste praline van de stad is, zeker? Zeg maar, mijn schat. Zeg, de lekkerste praline van de stad, zeg, dat vind ik een moeilijke, hè. Zeg, want ik kan eens iets zeggen, hè. Waar dat verhaal lekker is, is er voor mij niet lekker. Waar ik schoon vind ik haar misschien lelijk. Zeg, dat vind ik een moeilijke, hè. Zeg, kan eerlijk zijn. Want je mag niet liggen, hè. Vind ik echt iets. Als je het niet weet, dan weet het niet. Zeg, ik weet het niet. Zeg, kan dat ook niet zeggen. Zeg, maar waar ik wel heel zeker weet, zeg, ik ken de bekendste praline van de stad. Oh ja, zei ze, dat zei ik dan. Zeg, welke Antwerpener? Zeg, hij had er mijn moeder gezegd, onze moeder, zeg, nog geen witte pralien van Leonidas gegeven. Zeg, mee of zanger net, hè? Ja, want dat is ook een heel verhaal op zijn eigen. Maar je moet weten, dat is een fantastisch verhaal. Want een kozijn van de stichter, een zeker een Basilio, in 1950 is de Manon een confiserijke, dat is een snoepje. En wat doet hij? Die komt op het lumineus idee om die een heel lekkere botercreme, voor wat je die praline gaat kopen natuurlijk, te omhullen met witte chocolade. Mannetjes, 1950, dat was revolutionair, hè? Want een praline van witte chocolade, dat bestond niet. 30 jaar later is er een andere meneer bij Leonidas en die komt ook op een lumineus idee, want op die fantastisch lekkere praline doet hij gewoon een hazelnoot. En zijn heerlijk. Wie van ons kent ze niet. En je moet maar eens een plezier gaan doen. Hè. Je moet maar eens bij Leonidas binnenwandelen. Ik zeg niet dat je het moet kopen. Hè. Als je dat doet, gaan die mensen wel even hebben natuurlijk. Maar je moet maar eens gaan zien hoeveel soorten en hoeveel kleuren en geuren manons dat er voor het moment al bestaan. Maar de witte, de originele van 1950 zangernoot en van 1980 met de noot, is nog altijd verkrijgbaar. En ik darf heel zeker zeggen dat het een bekendste praline van de stad is. Al zei ze tegen mij, dan is de pralineer in Antwerpen ooit gevonden. Dat is een ander verhaal. Dat ga ik al wat ze beter ook vertellen.

Zeg, schat, de volgende gaan ze een interessante poppen mee, hè. Zie ik waar dat ik dat kan zeggen, hè. Dat de planeer was uitgevangen. Maar we moeten een beetje eerlijk zijn. Zeg, nee, zeg, we moeten naar Parijs, naar Versailles. Zeg, want er is een zekere ijdelman. Een zekere monsieur Praline. Zeg, en die is verleefd op een ijdel madame. En die denkt in zijn eigen, weet je wat ik het gewoon doen, jong? Ik kon het in die haar mondje steken. En als ik het in die haar mondje steek, dan mag ik misschien straks ook naar kontje komen. Hè? Het was geen lomp, die Franse. Dus wat doet hem? Hij gaat naar de keuken. Maar als hij er binnenkomt in die keuken, schiet die kok in een Franse colère, want die heeft juist bij mij gemokt. Hola, hola, zei hij, monsieur Praline, maar dit, jong, maar dit. Och, weg, zei die kok, ik heb hier wat vuur gehad, jong. Ik zijn suiker aan het karamelliseren in een pannetje. Als hij laat ik daar toch een noot in vallen, zeker? Als hij haal ik die eruit, ik verbrand mijn poot kwijt niet waard. Oh ja, suiker is brandstof, en mannetjes moeten mee oppassen. Hè? Als hij maar lekker dat was, lekker is het waar, zei die meneer Praline. En wel weet je wat je doet, doe dat dan nog eens een keer of 5, 6. Steek dat voor mij in een schoen doosje en ik zal dat goed betalen. En dat is gebeurd, hè. Die heeft er in een schoen doosje gestoken, die heeft er aan de ijdel madame gegeven en de praline was gebeurd. Dus ik zei tegen haar, schat een bol, zeg nou, weet je, niet alleen. Ik zeg, waar dat de lekkerste praline is van de stad? Ik zeg, nou, weet je, ook niet eens waar dat de bekendste praline is van de stad? Ik zeg, nou, weet je, ook. Ik zeg, dat de praline in Antwerpen niet is uitgevonden. Ik zeg, dat het allemaal niks met deze behandeling te maken, maar dat kraden gaan er van mij gratis en verneedbaar. Juist gelijk als scholen, die je elke week op neef op post zijn om naar mijn zeer impactjes te luisteren. Tot de volgende keer. Toedeloo!

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.

Ook na zonsondergang blijft het nog lang erg warm. Het kwik daalt amper onder de 26 graden. Daarmee zou deze nacht de warmste worden ooit gemeten in België. Morgen en zaterdag klimt het kwik verder richting 39 graden. Lokaal kan het zelfs 40 graden worden. Na een nog altijd hete nacht koelt het zondag af tot 30 graden en gaat het regenen.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De Universiteit Antwerpen moet tegen 2030 in totaal 14 miljoen euro besparen. Dat is nodig door de besparingen van de overheid, stijgende loonkosten en investeringen in gebouwen. Gisteren besliste de Raad van Bestuur wat er precies zal gebeuren in de verschillende faculteiten en diensten. Medewerkers die vertrekken zullen niet altijd worden vervangen. Er komen minder gastprofessoren en sommige onderwijsprogramma's worden herschikt. Ook mini-sabbaticals voor professoren verdwijnen. Aan de bacheloropleidingen wordt niet geraakt. Voor enkele masteropleidingen en afstudeerrichtingen die onder druk staan, zoekt de universiteit naar alternatieven. De besparingen worden stap voor stap ingevoerd, over meerdere jaren. Volgens de universiteit moet dat de impact op studenten en personeel zoveel mogelijk beperken. VZW Moeders voor Moeders wil tegen de start van het nieuwe schooljaar 1000 boekentassen en sportzakken inzamelen voor kwetsbare gezinnen. Daarom roept de organisatie op om kwalitatieve en herbruikbare boekentassen, rugzakken en sportzakken te doneren, want voor veel gezinnen is een nieuwe schooluitrusting moeilijk betaalbaar. Ook andere schoolspullen en turnpantoffels zijn erg welkom. Donateurs mogen de tassen daarom gerust vullen met extra schoolmateriaal. Eind augustus organiseert Moeders voor Moeders een speciale markt waar kinderen zelf een boekentas kunnen kiezen. Waar je het schoolgrief kan afgeven of naar waar je het kan opsturen, vind je op de site van de VZW, moedersvoormoeders.be. Stad Antwerpen neemt extra maatregelen om inwoners te beschermen tegen de hittegolf. Organisatoren van evenementen moeten zorgen voor voldoende schaduw, drinkwater en zonnecrème. Sporthallen worden extra opgevolgd en kunnen tijdelijk sluiten als het binnen te warm wordt. Ook de Sinksevoor past de openingsuren aan en opent de komende dagen later op de dag. De afvalophaling start vroeger. Recyclageparken sluiten vandaag en morgen al om 16 uur. Ook scholen, kinderopvanglocaties en woonzorgcentra volgen aangepaste hitteplannen. De stad roept iedereen op om voldoende water te drinken, verkoeling op te zoeken en extra aandacht te hebben voor kwetsbare mensen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Creepa Jet uit Maldegem gaat voortaan verder als Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugel. Leuge 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
3: Op zondag 5 juli is de Argenta Classic Deurne er weer. Een spectaculaire dag vol wielrennen met topcompetitie meisjes U17-wedstrijd en als klap op de vuurpijl een internationale vrouwenwedstrijd UCI 1.1. Geniet ook van tal van nevenactiviteiten aan de aankomstzone en de XL-rommelmarkt op de Galliforklei. In Deurne is er als afsluiter om 20 uur een gratis optreden van Viertakt en een live-uitzending van Radio Express. Mis dit wielerspektakel niet en zet zondag 5 juli in je agenda om naar het Maurice de Kekerplein te komen. Meer informatie vind je op argentaclassic.be. De Argenta Classic, in samenwerking met Argenta, Deurne, Lotto, Proximus Pix en Radio Express.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 25 juni 2005. Gezocht. Toilet op het strand van Sint-Tanneke. Dat lazen we in de krant van 25 juni 2008. Duizenden kinderen bezochten in die laatste week van het schooljaar het Sint-Anna-strand op Linkeroever. Maar de leraren hadden wel één probleem. Als de kinderen moesten plassen, dan konden ze nergens naartoe. Behalve dan naar de horecazaken, maar daar waren de uitbaters niet zo blij mee. Rustig eten was er niet meer bij als er een hele horde binnenstof in zo'n zaak. En ook de kosten voor water en toiletpapier liepen flink op voor de uitbaters. Enkele leraars gaven zelfs toe dat ze stiekem naar de bosjes trokken als de nood hoog was. Daarom kwam er een dringende oproep aan de stad om hier wat aan te doen. Die ging enkele mobiele toiletten plaatsen en met het beleidsplan openbare toiletten, dat eind 2008 moest klaar zijn, ging er zelfs een definitieve oplossing komen. Juist. Maandag 25 juni 1906. Op 25 juni 1906 werd de Scala in Antwerpen verwoest door een grote brand. Wat was de Scala? Op het einde van de 19e eeuw was er in de Annesestraat 22 een schouwburg gevestigd. En daar kon je terecht voor operette en revue-theater. En het was die Scala die in 1906 volledig afbrandde. Daarna werd de zaal heropgebouwd, maar niet alleen voor theater, maar ook om er filmvoorstellingen te kunnen geven. Die zaal die ging later omgedoopt worden tot de legendarische Cinema Metro. Die werd net als de Rex verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar daarna weer opgebouwd. In Cinema Metro kon je terecht voor actie in de overtreffende trap. Wie in de jaren 70 fan was van Charles Bronson, heeft waarschijnlijk menig uurtje in de metro gesleten. Tegenwoordig kan je voor wat actie trouwens nog altijd in de metro terecht. Allee, de pre-metro.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen.

0: De geschiedenis van de hit.
1: Geschiedenis van de hit.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De hit Guardian Angel werd geschreven door Christopher Evans Ironside en ene Kurt Gebergern. Achter die Kurt ging Drafi Deutscher schuil, die het nummer uitbracht onder het pseudoniem Masquerade. In hetzelfde jaar, respectievelijk 1984, verschenen er ook Duitse en Italiaanse coverversies van het nummer. Drafi Deutscher bracht het nummer als eerste uit. Drafi was Duitse zanger, componist en producer die in de 60s al hits scoorde, waarvan Marmor, Stein und Eisenbricht wel zijn bekendste hit was. Voor de videoclip van Guardian Angel waren twee mannen met wit geschminkte gezichten te zien die playbackten op de zang van Drafi Deutscher. De versie van Masquerade was een internationaal succes met onder andere een nummer 1 notering in Oostenrijk en een nummer 2 notering in Duitsland en Zwitserland. In Nederland behaalde het origineel de 9e plek. De versie van Nino D'Angelo bleek nog veel succesvoller te zijn. Deze werd namelijk bekroond met goud in Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zwitserland.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en middernacht.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Voor de Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: is Radio Express, de radio van stad.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.